0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een opvallend lange file op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam voor de Noordtunnel. Een file van 3 kwartier en dat komt door technische problemen aan de matrixborden. Afgelopen nacht was de weg daar helemaal dicht door werkzaamheden, maar die kruizen krijgen ze nu niet meer van de schermen af. De weg blijft dus helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de N3 of vanaf Gorinchem via knooppunt Hooipolder. Volgt dan de A27 en de A59.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Bergh Eik. Net even anders. En dat hoor je.
1: Laten we het eens gaan hebben over het mooiste park van Nederland. Althans, in de ogen van Frank Boeien. En dat mooie park, dat ligt in Nijmegen. En dat heet het Kronenburgpark. Is het wel zo pluis daar in het park? Geloof het niet hoor. Luister even mee naar dit.

Het mooiste park bezongen door Frank Boeien, oftewel de Frank Boeien groep met Kronenburg Park. Als je nu langs het parkje rijdt daar in Nijmegen, vlakbij het Centraal Station, ja, dat ziet er gewoon mooi uit. Maar toen de tijd liepen daar rond, en dat heb je uitstekend kunnen horen in dit verhaaltje van Frank Boeien, de dames van Lichte Zeden.

0: weerbericht.
1: Zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw volop zon en bij een oosten tot noordoostenwind kan het een graad of 33 worden. Aan het eind van de dag maakt het zuiden de meeste kans op een lokale bui. Ook vrijdag is het eerst nog warm, maar later vallen er wat regen- en onweersbuien. Dat geldt ook voor de zaterdag. Zondag is het dan weer droog met geregeld zon, maar wel met lagere temperaturen dan deze dagen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: leukste muziek. En niet alleen voor Bergijkers.
1: In 1978 werden ze geformeerd. En dan zul je je afvragen, over wie hebben we het dan? Nou, we hebben het uiteraard over de Dolly Dots. Ze werden geformeerd door Peter van Asten en Richard Dubois. 6 jonge meiden, gewoon uit Nederland. De Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More.

In de maand december 1983 werd hij uitgebracht. Deze van de Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More, met als subtitel Totally Hooked On You. De plaat stond in totaliteit 11 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade, waarvan 1 week op nummer 1.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij gemoedelijk. Er staat in totaal nog net geen 100 kilometer file. Wel een groot probleem op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht. Technische problemen aan de matrixborden. Ongeveer een half uur vertraging. Omrijden kan ook via Dordrecht over de N3, maar ook via knooppunt Hooipolder over de A27 en de A59. Verder de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst 20 minuten in de file door een ongeluk. Er is één rijstrook afgesloten. En tot slot nog naar de A6 Jouren-Lelystad. Tussen Banten en knooppunt Emmeloord 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met een klapband.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Diesel en Sausalito, Summer Night. Een leuk feitje rondom deze plaat is toch eigenlijk wel, nou niet zozeer rond deze plaat, maar rondom de formatie Diesel, is dat zij de muzikanten waren bij onder andere Late at Night en Rio van Maywood. Inderdaad. Wat kan het wereldje toch klein zijn, hè? De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 18 oktober 1980. Kwam niet verder dan de positie nummer 35 in Amerika.

Doris D en de Pins met een nummer uit 1980. De plaats stond 2 weken op nummer 1 en je hoorde Shine Up. Doris D, dat stond dan weer voor de D van Debbie, want dat was haar echte voornaam. In het echtje heette ze Debbie Jenner. En de Nederlandse zangeressen die waren op de achtergrond te horen. En Debbie zelf is een Engelse. En de plaat werd geproduceerd toentertijd door Piet Sauber.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. Zou daarbij gaan om een militaire elite-eenheid, installaties voor bevelvoering en aansturing, brandstofvoorziening en Amerikaans militair materieel. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij gemoedelijk. In totaal 150 kilometer. Een stuk minder dan gebruikelijk. Op de A6 rijdt het wel langzaam richting Lelystad. Tussen Band en knooppunt Emmeloord. 4 kilometer en 20 minuten file komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ook gebeurde er een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn een half uur vertraging. Door dat ongeluk is één rijstrook afgesloten. En tenslotte goed nieuws over de A15 naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel is de weg weer vrij. Eerder was de weg daar dicht door technische problemen. Nog wel een file.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen, Radio Bergijk. Met Jacco Hagoort.

Radio Bergijk. Jamie Westland, Frans Spike van Soest, Bas van Wageningen, Paul-Jan Bakker en Marcel van Veenendaal. Natuurlijk heb ik het over Direct.

Uit februari 2020 stamt dit nummer Soldier On van Direct van het album Wild Hearts. Hoogste notering in de Nederlandse hitparade 3. Ze stonden maar liefst 21 weken genoteerd. En de plaat was ook nog eens dubbel platina in Nederland.

0: Weerbericht.
1: Zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw volop zon en bij een oosten tot noordoostenwind kan het een graad of 33 worden. Aan het eind van de dag maakt het zuiden de meeste kans op een lokale bui. Ook vrijdag is het eerst nog warm, maar later vallen er wat regen- en onweersbuien. Dat geldt ook voor de zaterdag. Zondag is het dan weer droog met geregeld zon, maar wel met lagere temperaturen dan deze dagen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
2: We like the music, we like the...

0: Radio Bergijk. De lekkerste muziek, de beste kwaliteit.
1: Hij is geboren in Amsterdam op 12 december 1992. Zijn artiestennaam is Douwe Bob, maar oorspronkelijk heet hij Douwe Bob Postuma. Hier is hij dus, de beste singer-songwriter van Nederland. MUZIEK

De plaat die kwam uit op 8 juni 2023, kwam de hitparade binnen op 9 september. Hoogste notering 5. 21 weken stond hij genoteerd in de Nederlandse hitparade. Het was bovendien ook nog een reclamesong op de Nederlandse televisie. Douwe Bob was dat met This World Is Our Home.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt gelukkig niet heel erg druk, maar toch is het hier en daar aardig aansluiten vanwege een paar bijzonderheden. Zo is de A6 vanuit Jouren naar Lelystad nu helemaal dicht bij knooppunt Emmeloord door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Zwolle over de A32 en de A28. Verder goed nieuws over de A12 richting Den Haag. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Driebergen nog wel een file, ongeveer 25 minuten. Hij kan nog verder gaan oplossen nu. Verder naar de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst ook de weg vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. Die file begint nog bij Harderwijk.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Wij zijn de zender waar jij op zat te wachten. Wij zijn Radio Bergijk.
1: Terug naar 1979. Dat doen we dan met de formatie onder aanvoering van de gebroeders Koorts en Johnny Kaagman, oftewel Earth and Fire. Dit is Weekend.

Uit 1979, Earth and Fire en Weekend. 3 weken stonden ze op nummer 1 en totaal 13 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: De magie van muziek.
1: Hij is geboren in Eindhoven op 12 maart 1957. We kennen hem van de formatie Toontje Lager, maar hij heeft ook een solo singles gehad. En één daarvan is deze uit 1986, Zonder jou.

De Eindhovense zanger Erik Mazy met Zonder Jou uit 1986 kwam de Nederlandse hitparade binnen op 8 maart. Hoogste notering toen 8 en totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En hij is toen de tijd ook nog Tros paradeplaat geweest op Radio.

0: Het is 9 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat, komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein